0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
2: De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Play voor ziekenomroep.

it all. So amusing. Do things

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: de FC Edol op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
2: De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: U luistert naar de Flevozie Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
2: De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort.

0: Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Goeie vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk Live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws. Flevo.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Even een pauze.
1: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
2: Dit is de Flevoziekomroep op de Flevo Gastvrije.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. De organisator van de Groningse marathon benadrukt dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als tienduizenden mensen tegelijk sporten. Op de A4 vlakbij de grens met België heeft een dodelijk ongeluk plaatsgevonden. Volgens de politie gaat het om een fatale aanrijding met een persoon. Over de exacte toedracht zijn nog geen details bekendgemaakt. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden, onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

Gaat de tijd, Amsterdam eens wel gelegen, is geweldig uitgebreid tot een bruisend metropool met een gaatje in zijn zool. Alle volkeren der landen zijn er momenteel voorhanden. Kijk, daar zit een groepje Turken aan een waterpijp te lurken.

veegde straat. Nieuwe zeden, nieuwe tijden, zelfs het vuilnis is gescheiden. En de tram komt aangeswabberd, door een kleuter volgekladderd. Of wie gierend door de straat, naar een kinderfeestje gaat. Ome Jan die is gestrand, met een wielklem op zijn band. Een agent die doende is, schelt die uit voor

feel so pretty. Pretty.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit kan worden. En dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint. Maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX aandelen te komen en dat is via cryptobeurzen. Bij marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden. En dat komt door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest volgens de veiligheidsregio iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. Moes is overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk Live presenteerde. Menno Helmoes is 64 jaar geworden. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum had toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenissen wachten veel mensen op een plek in een kliniek, maar die zitten vaak vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit wordt. En dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint, maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX aandelen te komen en dat is via cryptobeurzen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, waarna ze op de grond valt. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum had toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: dokter. Goedemorgen, luisteraars.
1: Goedemorgen, Joop.
0: Goedemorgen. Wij zijn weer terug. We zijn weer terug van weg geweest. En we hopen dat u een prettig weekend heeft gehad. En we gaan een heerlijk plaatje draaien met Wij wachten op de dokter. Ja. Tegenover mij zit...
2: Peter Bakker.
0: En naast mij zit...
1: Jan van Heulen.
0: En naast jullie zit...
3: Joop Veenica.
0: En wij gaan de plaatje draaien in blokjes van drie. En zeer gevarieerd. Ja. We hebben zojuist geluisterd naar On the Mall van Henry Mancini.
2: Het orkest van Henry Mancini.
0: Ja.
2: Ja, want hij kan het niet alleen.
0: Nee, want er waren te veel, instrumenten, hoorde ik.
2: Ja. Ja.
0: Dus
2: ja,
0: een heel gezellig nummer trouwens.
2: Jawel, hè?
0: Goed uitgezocht.
2: Ja, ja, je moet elke keer wat anders natuurlijk.
0: Dat lukt je aardig. Nou, dat lukt je aardig. Dat lukt je hartstikke goed.
2: Nou, dat...
0: En je weet het, hè? Niet goed is, niet perfect is ook goed, hè?
2: Ja, dat staat hier op het bordje.
0: Ja.
2: Nee, we gaan verder met muziek. En ja, dan is het tijd voor het volgende, hè?
4: De opkikker van de maand.
2: En dat is een nieuwe, hè?
1: Ja, we zitten in de maand juni, jongens.
0: Ja, 1 juni, hè? Ja, ja, ja, ja.
2: En welke is het, joh?
0: We gaan er heerlijk van genieten. Cherry Pink en Apple Blossom White van Perez Prado. MUZIEK

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Dan kan die man mooie nummers schrijven.
1: Nou, prachtig. Als je de beurs, als je de beurs erachter denkt, dan is het om aan te horen. Sorry dat ik het zeg.
0: Ja, ik wilde het even niet zeggen.
2: Maar. One day I fly away.
0: Ik zei alleen maar, wat kan die man mooie nummers schrijven?
1: Heel goed. Ja, hij kan, ja. Dat moet ik echt toegeven. Prachtige nummers, maar hij moet het niet zelf vertolken.
0: Nee, dat ben ik eigenlijk wel een beetje met je eens. Nou hebben we natuurlijk een hele hoop mensen die boos worden.
1: Ja, dat kan.
0: Want die zijn fan van Bob Dylan.
1: Maar dat mag ook.
2: Maar die mogen ook reageren.
1: Ja hoor.
0: Ja, dat is ook zo. Absoluut. Hey, Mr. Tambourine Man. In de originele uitvoering dus van Bob Dylan. We hebben straks in de tweede uur ook het originele uitvoering van de cover die we dan weer de zomer gaan draaien. Ik ga er nog niks over vertellen, maar ik zou vast watjes klaarleggen.
1: Ja, dat
0: maar er zijn ook mensen die vinden dat ook weer prachtig.
1: Daarom.
0: Cherry Pink en Apple Blossom White van Peres Prado. Dat is de nieuwe opkikker. En dat doen wij gewoon omdat we het een leuk plaatje vinden. En dat we denken van ja, daar word je vrolijk van.
2: Ja, absoluut.
0: Daar word je opgekikkerd van.
2: En een leuke herinnering.
0: Jij wel.
2: Ja, ja. Absoluut. Ja. Absoluut.
0: En dan hebben we nog daartussen Pretty Woman van Roy Orbison.
2: Ja, Pretty Woman van Roy Orbison. En daar heb ik een leuk berichtje van gekregen. Van een zekere Niels. En die zegt van, hi lieve Joop, dankjewel kan je. En oh nee, dat zei hij niet. Dat zei zijn vrouw. Heerlijke muziek weer hoor. En leuk dat jullie een liedje draaien voor en over mijn meisje. Pretty Woman. En Pretty Woman, dat is dus wat we net gehoord hebben. En dat meisje, dat is vandaag jarig.
3: Hartelijk gefeliciteerd.
2: En een fijne dag.
1: Zo is dat. Lekker live luisteren.
2: En geniet ervan.
0: Zo is het.
2: En leuk dat jullie ingeschakeld hebben.
0: Ja. Ja. Ja, u kunt ons beluisteren via internet. www.flevoziekomroep.nl. Ja. Straks een jingle, want die kan ik even niet zo snel vinden. Hé, hey, we gaan naar hierna.
2: Dat was toch die jingle?
0: Ga jullie er doorheen lopen leuteren? Nou, we blijven vandaag met de tiende toer in Friesland.
1: Nou, dus okay. Ja, dat is ook handig. Want je kan toch niet via de afsluitdijk naar ons toe komen. Dus dat het gaat.
0: Jawel, je kan toch.
1: Ja, oké, okay, maar dan moet je er helemaal mee. Dan moet je een toer maken.
0: Dat moet je vroeger ook.
1: Ja, maar goed.
0: Dat je lekker lang in het rijden.
1: Toen was het nog te betalen, nu niet meer.
0: Nee, we gaan even in het Fries. Drie stuks achter elkaar in het Fries. En we beginnen met René Soethout en Simmer in Friesland.

0: Joop, Jan en Peter wachten samen met u op de dokter. Tot 12 uur.
1: Ik lag er in de wieg, toen had ik ze al. De dokter die zei, nou dit weet ik niet. Maar dit heb ik nooit eerder met maakt mezelf. Want er lijkt wat in de wieg, en die spreekt op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog als een kreeuw. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je wat ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die glunderde, hij zei dit is een pracht. Want ja, zandhazen minder tegenwoordig ook niet meer. Hij zei we hebben maar een echte zandhazen. En ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei door de jongen, dan leggen we daar midden op een Veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten maar zeker, die zal in Nederland nooit hier kunnen binnenvallen. En hij zei jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Laat die tanks maar tussen blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Dat ben me.

Oh, had ik mijn water pakken. Ik trof een meid en spetter van een ding. Ik dacht dit het verhaal wat een zwoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zijn wat douche waren voor de kost. Ik zei, is haar lobo of niet, maar ik ben kanariefokker. En die kanaries van mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog, die heeft er boven op je rug zitten. En er is ook er hierbij, die heeft geslachtsdeel. En die staat boven op zijn hasses. Maar die staat finaal verloven zelfs, zo'n kanarie, hoor. Maar ze zei, er geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis als ze het zelf zien. Dus hij gaat met mij naar huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hok binnen sloepen. Want die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem mijn schoenen uit. Maar die meid is kreeg zo dood en sprint in één keer. Dan was het eruit. Ja,

Oh, had ik maar water pakken. Maar ik ken er nou met leven, is dat ik eerst moeilijk kon. Ik heb een contract met een keesfabriek uit Bourgogne. En eindelijk heb ik mijzelf overwon. Van mijn zwitsokken trek ik bouillon. Ja,

0: Ik eet er lekker van.
1: Wat zeg je?
2: Voor de rest heb ik niet bestaan.
3: Juist, ja.

0: Boy.
1: Hoe snel ben je? Oh, in Fries. Nee, in Fries gewoon, staat hier. En dat is van Bouke en Gretje. Ik denk niet dat het die Bouke is die...
0: Nee, dat geloof ik ook niet.
1: Die Bouke, nee. Die Elvis imitator. Nee, die zal het niet geweest zijn. Bouke en Gretje. En daarvoor hadden we Doe de Bleker. En Zwitsokker, een beetje iets plaatje.
0: Ja.
1: Maar het heeft me ook een klein beetje opgedragen. En die wil jij toch niet draaien? Natuurlijk wel.
0: Zo is dat.
1: Dat doen wij gewoon.
0: Maar draai alles.
1: Maar ik begrijp nou dat Doe de Bleker niet zo oud geworden is. Als je bouillon trekt van je Zwitsokker.
0: Ja.
1: Nou, maar ik
0: kijk. Kouwilling, hè?
1: Nou. En Zimmer in Friesland. Dat is wel een leuk ding natuurlijk. Van René Zoethout. Ja. Want het is zomer. Ook in Friesland.
0: Zou je denken?
1: We kunnen even op het kaartje. Laat maar zitten. Gaan we niet doen. We gaan naar het volgende. Waar is dat ding? Oh. Weg is die, hoor.
0: Oh, jeetje.
1: Oh, hier.
0: Hij is onderweg.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Want we hebben er weer een vanuit de receptie, hè? Natuurlijk. Ja. En die vroeg een kerstplaatje.
0: Nou, dat is geen probleem voor ons.
1: En die mogen wij zelf invullen.
0: Ja.
1: Dus dan wordt het deze. Ja. Chris Ria, hij is onderweg. Want hij moet uit het puntje van Zuid-Amerika komen.
0: Uit Afrika.
1: Naar Canada. Driving home for Christmas.

0: Gewoon draaien hoor.
1: Ja, kan ons het schelen.
0: Zo is dat.
1: Ja, gaat gewoon door. Chris Bauer was het.
0: Ja.
1: Familie van.
2: Ja, ja. Ja, zeker.
1: Hè?
2: En Nederland kent Chris als de zoon van de populaire volkszanger Frans Bauer. Door zijn vader, die tevens zijn grootste inspiratiebron is, hoe kan het ook anders, speelt muziek al vanaf jongs af aan een grote rol in zijn Chris leven.
1: Nou, gek hè?
2: In 2024, nee, is niet gek. In 2024 brengt hij zijn debuutsingle Vlinders uit. Zijn vader Frans is zo trots op deze mijlpaal dat hij heeft me uitgenodigd als gastartiest in Frans Bauer live in Ahoy. En na deze single volgt in 2025 ook nog La La Londen. Nou, hoe heet het liedje? Dat hebben we net gehoord. En een dag niet gelachen. Is?
0: Een dag niet geleefd. Nou.
2: En wat doen we?
0: Elke dag.
2: Lach ons
0: het Lazarus hier nou.
1: Het Lazarus Noël. Hey, hoe heet dat liedje dus van Chris Bauer? Daarvoor hadden we Après Toi in een drietalige uitvoering van Vicky Leanders voor de laatste keer. Want nou is het wel genoeg geweest. Chris Ria als verzoekje uit van de receptie. En Driving Home for Christmas, die wilde gewoon een kerstplaatje horen.
2: Okay.
1: Omdat het dan een beetje warm is. En als je dan een kerstplaatje draait of een winterplaatje.
2: Wordt het een stuk koeler.
1: Dan krijg je het gelijk ineens een stuk koeler.
0: En uiteindelijk rijdt hij natuurlijk al vanaf augustus naar Canada met het idee van Driving Home for Christmas.
1: Ja, want het is een eind hoor.
0: Dat bedoel ik.
1: Met alle tussenpauzes en zo. Ja,
2: maar het is
1: een
2: juni.
0: Ja,
2: maar hij is iets vroeger van huis gegaan.
1: Ja, zijn auto die is niet gaat.
0: Auto. Zo'n trapauto voor de Flintstones.
1: Zo'n trapauto.
2: Ja.
1: Zo'n 45 kilometer carrière.
0: Kan ook.
2: Nou, zit hij wel overdekt?
1: Dat wel. Hey, het ding is ook afgelopen. Nou, paardjes een beetje.
0: We gaan weer muziek
1: draaien. We gaan dit doen.
3: Flevo Verzoekplaat.
1: We kregen weer een verzoekje van Harriet en die wilde horen Hozier met Take Me to the Church.

0: Ja, wat knapt de mensen daarvan op? Je wordt er veel te dik van. Van koffie.
1: Van koffie? Ja.
0: Ja, dat zeg ik ze. Dat
1: nou,
0: zeg
1: toen, toen wel. Ja, maar dat komt omdat er altijd wat bij gegeten werd.
0: Ja. En melk erin, ja, en suiker erin.
2: Dat heeft ze heel subtiel weggelaten.
0: Rita Corita op verzoek van Thea. En koffie, koffie, lekker bakje koffie.
2: Is de hele leven lang achtervolgd, hè, door dit lied.
1: Ja,
0: ja, dat moet wel. Wel.
2: Nou, dat kan niet anders natuurlijk.
0: Ja, dat is ook zo. En daarvoor Suspicious Minds in de uitvoering van Cactus Remix. Of een remix van Cactus. Waar Jan vreselijk van over zijn nek ging. Elvis Presley.
1: Ik blijf je zeggen, ze moeten van de nummers van Elvis Presley afblijven.
0: Nou, dat vind ik wel. Ja. Ik vind dit wel een lekker ding. Het klinkt wel lekker.
1: Nou.
0: En Elvis ook. Het is net of het nieuw is.
1: Ja, hoor. Het is net of ze het orkest weggestuurd hebben.
0: Ja, die hebben ze naar huis gestuurd.
1: Sorry,
0: dat hebben ze met het Royal Philharmonic Orchestra ook gedaan. Hebben ze er ook een ander orkest achter gezet. Ook drie keer niks. Take Me to the Church van Hozier. Dat was het verzoekje van Harriet. Dus dan hebben we dat ook weer.
1: Het enige wat ik leuk vond was koffie, koffie. Lekker bakje koffie.
0: Ja, oké. Okay. Heel fijn. We gaan even naar het nieuws van 11 uur. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van Wij Wachten op de Dokter. Dus ik zou zeggen tot zo.
2: Tot later.
1: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenissen wachten veel mensen op een plek in de TBS-kliniek, maar die klinieken zitten vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Ze hebben vaak nog zorg nodig, zoals opvang voor mensen met een verstandelijke beperking. En bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden en onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen die zijn afgegaan. En de ravage is groot. Op foto's is te zien dat meerdere gebouwen door de klap volledig in puin liggen. Het weer nog. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt op meer plaatsen de zon door. Het blijft droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
1: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Nou, we weten het, hè?
2: Ja, maar uiteindelijk voel ik het best wel klinken voor die tijd.
1: 1939.
2: Dat bedoel ik.
1: Dat was voor het eerst toen op de plaat gezet. Ja, een 78 toerenplaat. Zo'n ding die je ook nog kon breken, die je kapot kon gooien en zo. Dat is ook duidelijk te horen, hè?
2: Ja?
1: Ja, en ik moest hem constant bijslingeren, want... Nou, ding natuurlijk. Abby Mitchell was dat met haar uitvoering. Eerste uitvoering, origineel dus, van Summertime. Uit Porky & Bess.
2: Schreef door Gershwin.
1: Gershwin, ja. Ja. En het origineel wordt toebedeeld aan Ella Gell, maar dat is dus absoluut niet waar.
2: Nou, fijn.
3: Hoe komt dit dan in de wereld, hè?
1: Nou, omdat die als eerste er eigenlijk een grote hit mee had. Samen met Louis Armstrong.
2: Oké. Okay.
1: En daarna zijn er nog een heleboel anderen gekomen. En daar gaan we de komende zomer van genieten.
2: Zo is dat.
1: Althans, eentje maar, hè. Per uitzending. In het eerste uur. In de tweede uur.
2: Want daar zijn we nu in beland, ja. Uiteindelijk.
1: Jan van Heunen.
2: Peter Bakker.
3: Joop Veeniga.
2: En met z'n drieën zijn we weer bij u.
3: Ja. De trio is compleet.
2: 12 uur nog. En we gaan nog een gezellige uitzending verder van maken, toch?
1: Ja, zeker. Tot 12 uur in ieder geval. En we zijn toegekomen aan het... Waar is de muis? Hier is de muis. Aan het volgende item.
0: 3 dan 1. Met deze keer Rod Stewart.
2: Ja.
1: En daar gaan we straks wat over vertellen.
2: Ja. Heel fijn.

0: Ja, Rod Stewart er voet uit op het ogenblik natuurlijk, hè? Met dit soort nummers. En we begonnen natuurlijk met het nummer Maggie May. Eigenlijk zijn allereerste grote hit. Samen met The Faces. En daarna hadden we Crazy About Her. En weet je eigenlijk door wie hij ontdekt is?
1: Nee, maar dat ga je me vast vertellen.
0: Dat ga ik jou vertellen. En je hebt al meteen ook opgezocht, want ik had het al een keer tegen je gezegd.
1: ik wist het ook. Het is radio, hè?
0: Het is radio, ja. We doen het alsof. Nee, hij is eigenlijk ontdekt door Long John Baldry. Hij heeft een tijdje in Parijs gewoond. Daar heeft hij aan lage wal geraakt. En toen is hij teruggekomen in Engeland. En daar is hij op stations gaan zitten met een gitaartje en een beetje gaan zingen. En Long John Baldry moest met de trein mee. En die zou hem daar zitten. En die dacht van, hé, dat klinkt best wel goed wat hij doet, die jongeman. En zodoende is het begonnen met onze grote vriend Rod. En jij gaat nu draaien voor John Long John Baldry.
1: Walk me out in the morning dew. Heerlijk.
0: Heel
1: plaat.
0: Fijn.
1: Met die donkere stem van die man. Lange intro ook.
0: Ook heel lang.
1: Gaan we niet vol praten.
0: Volgens mij heb je op het station op de achter de piano gezeten.
1: Ja. Zo valse. Ja, natuurlijk.
0: Ja. Nou, je kunt ook meteen zeggen dat je het niet leuk vindt.
1: Ik heb gewoon zenuwachtige vingertjes, hè.
0: Ja, ik moet ook een piano spelen, ja. Jammer.
1: Ik moest ook piano spelen. Dat ging hem even niet worden, nee. Ja. Oké, nou, in de herkansing natuurlijk, maar...
0: Long John Baldry.
1: Ik denk
0: en weet je waarom je die naam hebt gekregen?
1: Omdat hij groot is.
0: Middels 2 meter, inderdaad.
1: Ja, het is vast geen dreumers van 1,63 meter.
0: Nee.
1: Dat zou vervelend zijn.
0: Zo is dat.
1: Maar het is een heerlijk nummer. The Morning Dew, oftewel Walk Me Out in the Morning Dew.

verzoekplaat.

0: Ja.
1: Ja.
0: Zo.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Nou, dat zeggen we dan ook. Good morning. Van David Garrel. En zijn ook eerst. En daarvoor op verzoek van Enian.
0: Ja. En eigenlijk, want ik zit nu te kijken. Hij komt in de Evergreen Top 1000 niet meer voor.
1: Nee?
0: Hij komt ook in de Radio 2 Top 2000 niet meer voor.
1: Nee?
0: Dan denk ik van, nou, dit kan toch niet waar zijn?
1: In één keer is hij weg.
0: Bij de Top 2000 is hij in 2021 voor het laatst gedraaid. En in de Evergreen was hij 2023 voor het laatst.
1: Terwijl dat ding altijd in die top 10 gestaan heeft.
0: Dat is ongelooflijk, toch?
1: Zijn al die mensen... Nee, dat moet ik niet hard op.
0: Nee, dat mag je niet hard op roepen. Maar we moeten gewoon zorgen dat er weer in de Top 2000 komt.
1: Ja, dat hoort er gewoon in.
0: Dat hoort er gewoon in?
1: Dat hoort er gewoon in de hoogste regionen.
0: Ja.
1: Maar ja, het verandert allemaal, hè, natuurlijk.
0: Ja, maar wat niet verandert is bijvoorbeeld Bohemian Rhapsody. Dat blijft altijd wel...
1: Ja, op een of andere manier blijft dat bovenin hangen.
0: Maar goed, dat even terzijde.
1: Het is niet anders.
0: Nee.
1: We hebben weer een...
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Van Renger.
0: Ja.
1: En een hele mooie.
0: Zeker weten.
1: Goodbye, A Yellow Brick Road. Had ik al gezegd dat het een Elton John was?
0: Dat heb je nu gezegd.
1: Dat heb ik nu gezegd, hè?
0: Ja.

0: Ja, prachtig.
1: Ja, mooi hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Dreams van Fleetwood Mac.
1: Heerlijk.
2: En daarvoor hadden we heel veel bedankt. Happy en happy.
1: Nou.
2: En daarvoor hadden we...
1: Goodbye Yellow Brick Road van Elton John.
2: Een verzoek van Renger. Door Renger, inderdaad. Ja. En ik moet nog even rectificeren. Want ja, ik heb natuurlijk gezegd dat Child in Time niet meer in de top 2000 staat. Nou, dat is natuurlijk niet waar hè. Het is gewoon niet bijgewerkt. In ieder geval, de Evergreen Top 1000 is niet bijgewerkt, want die maakt er 2023. Maar ook Joe's Top 2000 is niet aangevuld. En in de NPO Radio 2's Top 2000, daar staat hij gewoon nog op nummertje 24 in 2025. Dus bij deze even gerectificeerd.
1: Ja.
2: Kon ik me ook al niet voorstellen.
1: Nee, dat was inderdaad een beetje vreemd dat hij er niet in zou staan. We hebben nog een...
3: Flevo verzoekplaat.
1: Binnengekregen.
2: Oh.
1: Ja, van Jonna.
2: Nou, leuk.
1: En die wilde horen van Diana Ross. Maar dan zoek je eigenlijk een bult natuurlijk als je Diana Ross zoekt.
2: Ja.
1: En A Brand New Day. Want ze doet het niet alleen.
2: Nee, ze doet het met de Whistars.
1: Met de Whistars. hier is die. Speciaal voor jou, Jonna.

Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt. My mommy rocked me in the cradle.

0: Ze zijn nog kort. Die is keer voor plaatjes.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, die zijn niet zo...
1: Want we hebben heel veel langer gedraaid al.
0: Gelukkig wel. Je vond hem dus niet mooi.
1: Jawel hoor.
0: Chess McDivitt, Skiffle Troop en de Cotton Zang. En daar zijn ook heel veel uitvoeringen van.
1: Ongetwijfeld.
0: Hey? Ja.
1: Ja.
0: Creedence Clearwater Revival heeft het ook gedaan.
1: Ja.
0: En de Beach Boys hebben het ook gedaan.
1: Ook nog.
0: Ja, nou en verder. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. In ieder geval was dit een leuke skiffle-uitvoering. Daarvoor Summer in the City van Love and Spoonful. Want het is nog steeds een beetje zomer in de stad.
1: Ja.
0: En A Brand New Day van The Wistars op verzoek van Jona.
1: Ja. En als u nu denkt, ik hoor Joop Venninga niet meer. Dat kan wel kloppen. He has left the building.
0: Ja. Dat hadden we nog even moeten zeggen natuurlijk. Ja, die is met stille trom vertrokken. Hij is volgende week is er gewoon.
1: Ja, ja, ja.
0: En woensdag ook weer.
1: En woensdag is hij er ook gewoon weer. Als u niet denkt van, hij is opeens verschoende. Nou ja, hij is wel verschoende, ja.
0: Eigenlijk. Hij is verschoende. Ja. Hé, maar we hebben nog één plaatje te gaan. En dat is iets wat je de komende dagen al nodig hebt. Een umbrella. In de uitvoering van de Baseballs.
1: Ja, want het gaat regenen, hè?
0: Ja, dat zeg ik.
1: Oh, jeetje.
0: En als je naar de herhaling luistert, kan het wel eens regenen.
1: Nou.

0: De rock'n'roll uitvoering van Umbrella. En het origineel is van Rihanna natuurlijk.
1: Ik zie Brussel weer op de dansvloer in. Jive. Prachtig.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Het was de laatste vocale.
1: Ja, het is weer zover.
0: Zit er weer op.
1: Ja.
0: Het is weer klaar.
1: Ja.
0: We hebben het weer graag voor u gedaan.
1: Ja, zeker.
0: U even gezelschap te houden terwijl u wacht op de dokter. Want sommigen hebben niet gewacht op de dokter. Maar dat maakt het niet uit.
1: Ik ga straks nog even wachten op de dokter. Dat was wel de tandarts, maar...
0: Ah, oké. Nou, sterkte.
1: Ja, dat gaat wel lukken.
0: Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren naar de Flevolandse Omroep. Maakte vandaag dankzij Van der Zandt een mooie dag van. En dat zei ik dus al. Lekker blijven luisteren, want er zijn nog een heleboel andere leuke dingen.
1: Nou, daarom.
0: En wij zijn er gewoon donderdagavond weer. En jij bent er woensdagavond weer, samen met Joop.
1: Jeetje. Nog zoveel te doen.
0: Heel veel te doen. Tot de volgende keer.
1: En dan gaan we binnenkort op vakantie, hè?
0: Ook dat nog.
1: Niet vergeten.
0: Ja, ook dat nog.
1: Kijk, dat bedoel ik.
0: Tot de volgende keer.
1: Hey, tot de volgende keer.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Flevo Zieken Omroep.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. Het politieke conflict in Hongarije tussen premier Magyar en president Sulyok is geëscaleerd. Magyar eist dat Sulyok zou aftreden, maar een gesprek vanmorgen bij het presidentieel paleis leverde niets op. Magyar kondigde aan binnen een maand de grondwet aan te passen om de president te kunnen ontslaan. De parlementsvoorzitter neemt intussen de presidentiële taken over. Het selectieproces voor een nieuwe bestuursvoorzitter bij Heineken is nog gaande. De Amstelmijn van topman Dolf van der Brink als voorzitter van de Raad van Bestuur eindigde op 31 mei. Een opvolger is nog niet bekendgemaakt. Verdere details over het verloop en de afronding van het selectieproces zijn niet beschikbaar. En het Amerikaanse leger heeft afgelopen zaterdag en zondag aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

vermeden. De beurzenplek van onvermogen, kwetsbaar als die is, overrompelt mij en schreeuwt.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door het toedoen van A. Advocaat Geert-Jan Knoops krijgt een voorwaardelijke schorsing van 4 weken van de Raad van Discipline Amsterdam. Het Tuchtcollege verwijt hem dat hij een cliënt in een zedenzaak niet schriftelijk heeft gewezen op risico's bij het wijzigen van een verklaring. Ook declareerde Knoops buitensporig veel geld vooraf een kostenraming te verstrekken. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Dit is de Flevo
1: Ziekenomroep.
2: Ijumli lolomlelo vertel je om het hart. Oh, vertel je zin. Ijumli.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2% in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door toedoen van A. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

is toch ook wat? Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik beloof u, morgen wordt het beter. Dat beloof ik u. Het is toch verschrikkelijk over. Kijk er nou toch eens aan. Het is niet...

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Stefan van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group. Dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tank onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2% in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

When you use my might, I'm warm again. My pack is light,

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta

zullen ze zeggen, die hazes is bekend. Yeah. Zolang we dromen.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: De FC Dom op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan en werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Iran staakt de communicatie met de Verenigde Staten totdat een volledig staakt het vuur in Gaza en Libanon wordt afgedwongen. Dat liet Iran via een bemiddelaar in Pakistan weten vanwege het aanhoudende geweld in Libanon. Ondertussen intensiveerde Israël afgelopen weekend zijn militaire operaties in Libanon, waarbij het noordwaarts oprukt en Hezbollah-doelen aanvalt. Stefan van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group, dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tanker onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. Het weer nog tot slot. Vanavond is er een afwisselend zon en bewolking met droog weer in het hele land. Wolkenvelden drijven aan vanuit het westen. Vannacht neemt de bewolking weer toe. Eind van de nacht kan er regen vallen en de temperatuur schommelt tussen de 14 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits, er is een NL Alert.
2: Huh? Stil eens.
1: NL Alert.
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

gedaan. Dankjewel voor je tijd, voordat je altijd zonder klagen om 17:50 bent opgestaan. Dankjewel voor alle steun en alle zorg die je onbaatzuchtig geeft ondanks je stress. En dankjewel voor toch steeds weer een kleine glimlach en voor het net iets harder werken dan de rest.

alsjeblieft. Vergeet niet voor jezelf te zorgen. Een beetje rust, daar zijn we allemaal bij gebaat. En alsjeblieft, laat het ons weten als we jou kunnen helpen als het ergens niet meer gaat. Alsjeblieft.

0: Gloria.
1: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevoziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevoziekenomroep.
4: Ik val in slaap op mijn troon van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette.
5: In de

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar... De Vlees.

Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevozieken-omroep.nl

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben

0: Sander Verschoor, goedenavond. Dit is het nieuws. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.
2: En toen had ik wat moeten horen en dat doe ik dus even niet, dat is nou weer jammer.

En het is maandag 23 maart van het jaar 2026. Welgemeend, goedenavond. Leuk dat je erbij bent hier bij de Flevoziek en Omroep. Mijn naam is Leo. En we begonnen vanavond met onze artiesten vanavond. En ik heb vanavond gekozen voor Suzanne en Freek met Als het avond is. Goedenavond. Zo gezegd, we gaan beginnen met Nederlandstalige muziek. En dat doen we tot aan 8:30. Vanaf 8:30 dus Suzanne en Freek als artiesten van de avond. En ook nog een beetje middle of the road muziek. We gaan zo direct eerst even een klein technisch probleempje oplossen. Maar tot die tijd gaan we in ieder geval nog een stukje muziek draaien. Afkomstig van Stef Bos. Ja, daar is hij dan eindelijk. En die is genaamd Papa.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet heb

0: jou. En dat was natuurlijk heerlijke muziek en dat afkomst van Stef Bos, genaamd Papa.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.
0: We zijn natuurlijk Nederlandstalige plaatjes aan het draaien en die komen natuurlijk uit verre verleden. En op een of andere manier wil het vandaag niet helemaal werken, dus ik moet even een klein wat stapjes ondernemen om de muziek er zo direct nog wat uit te krijgen.

0: van mij een nummer wat uit het Frans is, nou zeg maar niet vertaald, maar in ieder geval een nieuwe tekst opgemaakt. En natuurlijk wel de muziek, en dat gezongen door Connie van der Bos. Misschien wel de zangeres met de mooiste stem ooit geweest. Tenminste, dat vind ik nou altijd wel een beetje. Goed, ik ben nog een klein beetje bezig om een technisch probleempje op te lossen. Dus ik hoop dat het zo direct gewoon maar doorgaat.
1: U luistert naar de Flevo. Ziekenomroep.
0: Want de volgende, dat komt er even van een cd'tje af. En daarvoor gaan we weer even een stukje terug in de tijd. Naar de jaren 80. En dat gaan we doen samen met De Scene, het nummer Blauw.

0: Een nummer afkomstig van de band met de naam The Scene. En die zingen dan inderdaad blauw. Dat hier allemaal op de Flevo Zieken nummer op. En we hebben natuurlijk ook straks aandacht voor onze artiesten vanavond. Dat zijn er altijd Suzanne en Freek. Die hebben natuurlijk ondertussen al heel wat nieuwtjes gescoord. En ik ga hem toch nog wat proberen van ze te vertellen. Waarschijnlijk weet u daar natuurlijk al een heleboel van. Maar de muziek is zeker wel bekend. Blauw.
1: Dit is de Flevo Zieken omroep.
0: Goed, we gaan verder met muziek afkomst van André Hazes en Robert van Hemert uit de Hitparade. Samen uit, samen thuis. Ik neem

En ik had al bedenken dat André Hazes toch nog een beetje serieuze muziek maakt. Maar hij doet het nu samen met Robert van Hemert. Samen uit, samen thuis. Goedenavond. En we hebben natuurlijk, nog als artiest vanavond. En dat hier allemaal de Flevo Zieken omroep. Maar eerst nog eventjes deze. Nog even lekker losgaan naar dat met de band Splitsing. Een zogenaamde eendagsvlieg. Een bandje waar je misschien één keer wat van hoort en daarna nooit meer. Maar ze hadden wel een hele grote hit. En dat met deze. De Wind en Zeilen.

Een nummer afkomstig van de band Splitsing, Wind en Zeilen. Dan maakt de tijd ondertussen bijna 5 minuten voor 8:30. En u luistert altijd naar de Flevo Ziekenomroep. En we draaien nog een beetje Nederlandstalige muziek tot aan 8:30. En soms is dat heel rustig en soms is dat best wel stevig. Maar dat doen we zeker nog eventjes voor een half uur. Goed, ik had het net al even over rustige muziek. Deze doet wel een klein beetje klassiek aan en dat is ook best wel een mooi nummer. Heel lang geleden ondertussen alweer gezongen door niemand anders dan Treintje Oosterhuis. En genaamd is De Zee.

0: dit was het nummer De Zee.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: We hebben nog één plaatje Nederlandstalig voordat we verder gaan met onze artiesten van de avond. Die is van Ronnie Flex en Actijn de Munnik. Zee van mij.
2: Wanneer ga

0: van Acta en de Munich. En hier ben ik dus even samen met Ronnie Flex een nieuw leven in geblazen. In een nieuwe versie dus van CD van mij. Goed, het is tijd voor de artiesten vanavond. En dat zijn nog altijd Suzanne en Freek. En het eerste nummer wat we gaan draaien is genaamd Blauwe Dag.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee, dat jij me ooit hebt gezegd.

musical. En dat zijn onze artiesten vanavond, Suzanne en Freek. En die zijn eigenlijk een Nederlandse zangduo. En ze komen uit de Achterhoek, bestaande uit Suzanne Stortelder, geboren in 1992. En Freek Erik Rink uit 1993. En een duo dat brak dus door met Nederlandstalige popmuziek en wordt gerekend tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de Nederlandstalige volkspop, zoals dat genoemd wordt, wat sinds de jaren 2020 een beetje populair is geworden. Ze leerden elkaar kennen op de middelbare school in Marianum in Groenlo. En het koppel dat maakte vanaf 2014 al enkele covers en plaatste wekelijks onder de noemer De Minuut. Dat op Facebook. Ze ging in 2016 wereldwijd viraal met een cover van Don't Let Me Down van de Chainsmokers. En deze cover werd ontdekt door de Chainsmokers zelf, gedeeld met de beschrijving: wauw, dat is made us tear up. Waarmee het filmpje wereldwijd ruim 1 miljoen keer werd bekeken. En op 30 november 2018 brachten ze hun eerste EP uit, gedeelte getiteld Glasshouse Sessions. En hierop stonden ook 5 koffers. Op 2 november 2018 bracht de duo de eerste eigen single uit, Als het avond is, een single. Dat werd op 23 november verkozen tot de topsong op Radio 2. En op 1 maart werd de single bekroond met goud. Er zijn wel 6 miljoen streams. En de single Als het avond behaalde na 17 weken de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. En in de mega top 50 kwam de single op de 18e plaats, vanaf de 18e plaats op de eerste plaats terecht. Goed, allerlei hitsjes dus. En zo gaat het allemaal maar een klein beetje door. Het is natuurlijk verder een heel lang verhaal. Het slotstuk is eigenlijk wel een klein beetje natuurlijk dat het de laatste tijd natuurlijk niet zo goed gaat met Rikkering natuurlijk, met Freek. Maar het schijnt toch allemaal weer wat beter te gaan. Dus ik hoop tenminste dat ze het nog lang kunnen blijven doen. Mooie liedjes maken. En zo geldt misschien ook wel voor de volgende. Lichtje branden van Suzanne en Freek.

0: En dat waren dus Suzanne en Freek, onze artiesten vanavond, Lichtje Branden. Een nummer wat ze speciaal geschreven hebben en natuurlijk ook gezongen. Natuurlijk omdat Freek Rikkering momenteel natuurlijk best wel ernstig ziek is. Maar het is ook wel wat glorie natuurlijk, want ze hebben een zoon gekregen vorig jaar. Dus misschien toch nog een klein beetje een lichtpuntje.
1: Goedenavond.
2: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Ziekenomroep.
0: Goed, we zijn een beetje toegekomen aan ons laatste onderdeel voor dit uur. Dat zijn een beetje de middle of the road muziekjes. En om te beginnen ga ik eens richting dit praten met Niall Horan. Hier is Dinner Party.

0: gingen even naar de hitparade van vandaag. Dan met Niall Horan en Dinner Party.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En voor de volgende gaan we eens even een lekker stukje terug in de tijd. Daar hou ik altijd wel een klein beetje van. En nu hoop ik ook wel een klein beetje. 1965, Marianne Faithfull. En een nummer wat genaamd is Little Bird.

Goed, ik kijk even naar de plaat die ik nu klaarstaan. Die komt uit het jaar 1986. Dat is wel heel erg mooi. Van Talk Talk, A Living in Another World. Maar ik zie dat die bijna 7 minuten gaat duren. Nou, dat ga ik niet helemaal draaien. Laten we zeggen, ik draai tot aan de helft. Talk Talk dus, A Living in Another World.

0: En tot zover hebben Talk Talk en Living in Another World.
1: Goedenavond.
0: Hou door met de muziek uit de hitparades van vandaag. Van Keiko, Griffin en Gallit. En dat nummer is genaamd Save My Love.

tot die tijd nog even ruimte voor één heel mooi nummer. Afkomstig uit het jaar 1977. En dat gezongen door Peter Gabriel. En misschien kunt u dat ook nog wel herinneren. Nummer Salisbury Hill. Tot zo.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een

0: een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: vast voor de vijfde keer dus vanavond. Suzanne en Freek, dit keer halverwege.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Goed, in ieder geval leuk dat je erbij bent. We gaan nog een drietal dingen doen. We gaan beginnen met country muziek tot aan 9:30. Om 9:30 hebben we wat aandacht voor klassiek. En aan de klassiek wat easy listening. Gewoon lekker blijven luisteren dus. Mijn naam is Leo, het programma heet Los Verband. En u luistert naar de Flevo Zieke Omroep. En hier is Megan Mooney.

0: countrymuziek die hoort natuurlijk officieel uit Amerika te komen, maar we zien toch ook nog wel eens wat nummers die er niet zijn. Deze is in ieder geval wel van Megan Ann Maroney, zo heet ze volmondig, en een nummer Cloud 9.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Zieken en
0: roep. Ik kan iets heel anders doen. Een beetje honky-tonk, een beetje bluegrass en dat van de Tredjakin Blue Towns Meltdown. En een nummer Rolling Home to You.

0: je een treinliefhebber bent, dan komt deze natuurlijk helemaal van pas. Natuurlijk een beetje bluegrass en dan zo lekker met de banjo. Terje Ginze, Bluegrass, Meltdown. En dat was de naam van de groep. En de nummer was genaamd Rolling Home to You. En we gaan gewoon lekker door met Country draaien. Doen we nog tot aan 9:30. Straks wat klassiek en nog wat easy listening. Maar dit is Webb Dalton. En honk if you want a honk donk.
1: She was cruising on a Texas Friday night.

0: Ik zou er bijna een quickstepje op doen. Fat Dalton en Honk If You Want a Honky Tonk.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Ik ben een klein beetje in de Honky Tonks beland, want de volgende die heeft dat ook een beetje in zijn titel. Het is namelijk een nummer van Abe Mack. Honky Tonks en Neon Lights.

Amerikaanse muziek is zeker wel populair bij de vrachtwagenchauffeurs in Amerika. En dit is dan wel echt zo'n nummer wat je kan draaien als je een lange rit moet maken. Gespeeld door de... Het is een band. Ape, Mac en Honky Tonks en Neon Lights. Goedenavond. En dan hebben we natuurlijk dan straks ik ook wat aandacht voor klassiek. Dus gewoon lekker blijven luisteren naar de Flame Muziek en Omroep. Muziek voor iedereen. Goed, en voor de volgende gaan we een klein beetje meer rustig aan doen. Want ja, de meeste country nummers zijn behoorlijk op tempo, maar... Ik vond er gelukkig ook nog eentje die een beetje rustig is van Selena May Bell. Die genaamd is Steel and Satin.

hebben ze een nummer gezongen door Celine May Bell. Wat genaamd is Steel and Satin. Dit is denk ik wel een klein beetje de typische country muziek van de hedendag. We gaan lekker door met het volgende. Dat is afkomstig van Ghost Thumbs Brands. En genaamd is Hands Will Matter.

0: heerlijk nummer. Dat afkomst van de Ghost Town Sounds and the Hands Will Matter. En dat hier op de Flevo Ziekenomroep.
1: Voor elke generatie.
2: Een nieuwe geluid voor je radio.
1: De beste kus.
0: En ik kijk naar de klok, het is bijna 9:30. Dat betekent dat we direct natuurlijk aandacht gaan besteden aan klassieke muziek. Maar voordat het zover is, heb ik er nog eentje. Die is afkomst van Josh Fleming. Genaamd die Old Porch Swing.

terwijl de muziek speelt ben ik altijd een klein beetje op zoek naar informatie van de persoon in kwestie. En als je op zoek gaat naar Josh Fleming, dan kom je eigenlijk uit bij een of andere baseballsporter. En die is natuurlijk een stuk meer populair dan deze zanger waarschijnlijk. Maar dit was ook best een leuk stukje muziek. The Old Porch Swing. Goed, het is ondertussen wel 9:30 geworden. Dus hoog tijd voor onze klassieke muziek. En ik heb gekozen voor een stuk van Mendelssohn. Een symfonie in nummer 4 in A. En daar het eerste deel van.

0: En dat was dus een compositie van Felix Mendelssohn. Of Mendelssohn moet ik eigenlijk zeggen. Symfonie nummer 4 in A, de eerste movement.
1: Blijf wel ziek, kom op.
0: Goed, we zijn toegekomen in ons laatste onderdeel. Dat zijn natuurlijk de Easy Listening muziek. Eerst wil ik u natuurlijk nog even vertellen dat als je een liefhebber bent van klassieke muziek, luister dan op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Dan zit collega Harry Oberen over deze stoel. En die weet ook altijd allerlei mooie stukjes bij te spelen en te vertellen. Gaan we verder met Vic Damone. Smoke Has in Your Eyes. Baby.

0: Maar Smoke Cats in Your Eyes is natuurlijk best wel bekend. En onder andere uitvoering van The Platters. En dit is een bijna een klassieke uitvoering. En dat van Vic Damone.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Met easy listening muziek.
0: En dat doen we nog zo'n kwartiertje lang. En voor de volgende gaan we luisteren naar Tom O'Dell. En de nummer Real Love.

0: altijd een beetje van die bijzondere plaatjes die we dan kunnen draaien. Zoals is van Tom O'Dell, Real Love.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Ik ga me een beetje op een gevaarlijk pad begeven, want ik ga een plaat aankondigen in de Franse taal. En daar ben ik eigenlijk niet zo heel erg sterk in. Jodassin en mon village de boer du monde.

0: zit even een heel verhaal rond Kiki Dee te lezen. En ze heeft natuurlijk ook opgetreden, onder andere met Elton John. Daar heeft ze een grote hit mee gehad in het jaar 1976 met het nummer Don't Go Breaking My Heart. Maar dit was nog denk ik een beetje de tijd daar voorafgaand. En toen zong ze You Don't Know How Glad I Am.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: En we gaan rustig nog even door tot aan 10 uur. Dat betekent nog zo'n pak een beet 8 minuten. En dan, ja, dan zit het er alweer op. Dus wat dat betreft probeer ik daar nog een beetje van te genieten. En ik hoop dat u dat natuurlijk ook nog een beetje doet. Dan gaan wij verder met de muziek van Bonnie Tyler. Against the Wind.
2: Living

0: natuurlijk een plaatje afkomstig van Bonnie Tyler en Against the Wind. En deze Bonnie Tyler heeft ook altijd wel een beetje een rauwe stem gehad. En over het algemeen zingt ze toch eigenlijk altijd wel een beetje rockmuziek.
1: Dit is de Flevo.
0: Goed, het is ondertussen 9:55. En dat betekent dat ik aangekomen ben bij het laatste plaatje voor vanavond. Op deze plaats wil ik natuurlijk ook beterschap toewensen. En probeer in ieder geval het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten. Natuurlijk morgenmiddag Fred en Arend. En morgenavond Jan en Truus. En morgenochtend wordt het programma nog een keer herhaald. En ik ga eruit met de formatie Labyrinth en de nummer Jealous.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Buchthout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah en Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring.

0: Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Buchthout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerengewaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een stakend vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
2: NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt-het-vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Play voor ziekenomroep.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevoziekenomroep.nl.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

En hupsakee, hij gaf de pep aan Maarten. De dokter was gebeld, stond met de deurknop in zijn hand. En tante Sjaan die lag voor Pampus in de ledikant. De GGD, u kent dat wel, wat was dat gauw gegaan?

Er is een Amsterdammer doodgegaan. Hij stond gewoon zijn pierement te draaien. Hij zong het lied bij ons in de Jordaan. En even later was hij naar de haaien. De tram stond even stil.

דמר דוד חכם הליצן הונקי פלשן אוב דבל שן ריקטיק אש איפה בלבי סטן אין קק הי ושלט דקוץ חפל דלחי אין דרייכה Modder op zijn goeie pak. Twee kaartjes voor Toon Hermans had hij ook nog in zijn zak. Hij was toch nog zo graag een avond naar Carré gegaan.

Er is een Amsterdammer doodgegaan. Die hoek is leeg, daar in het stamcafeetje. Wie soms nog aan hem denkt, is tante Sjaan. Die mist hem iedere dag nog wel een beetje. Het pierement gaat door de straat, één is er niet meer bij. En in Carré bij Hermans, daar is ook een stoeltje vrij. Je kunt er niet omheen, je moet er even.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
2: NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.